Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen, over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuzen en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals gewoonlijk een thema, dus ook voor vandaag. En mijn verhalen vandaag gaan over buitenland. Niet alleen het buitenland, maar allerlei dingen die het woord buitenland in hun naam hebben. Zoals buitenlands accentsyndroom. Buitenlander. En Frans Hertogs is er ook bij vandaag. En hij vertelt over het binnenste buitenland. En zoals gewoonlijk natuurlijk wat leuke liedjes erbij. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets. En ik begin met een liedje van Straatarm. En die vertellen in hun liedje DAF Truck hoe ze van het ene land naar het andere rijden. En daarna volgt nog een liedje van gezongen door de twee pinten. En dat heet Mijn neef uit Canada.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Buitenland is een gehucht in het noorden van de Belgische gemeente Bornem, in de provincie Antwerpen. En het gehucht is gelegen aan de Schelde. Vroeger was Buitenland een moerasgebied. En in de loop der eeuwen werden dijken aangelegd en land gewonnen. De naam Buitenland verwijst vermoedelijk naar land dat buiten de dijken was ingewonnen op de moerassen. En de naam wordt voor het eerst teruggevonden in 1641. In 1552 brak de Scheldedijk er. Hierdoor werd een kolkgat of wiel geslagen, het kragenwiel. Men kreeg de dijkbreuk niet gestopt. En daarom droeg men het beeld van Onze Lieve Vrouw van de Krocht uit de Onze Lieve Vrouw en Sint Leodegariuskerk van Bornem naar het water. En onmiddellijk zou de doorbraak gestopt zijn. Tot 1845 was het gebied bijna onbewoond. De volkstelling van 1796 vermeldt dat er op dat moment 8 gezinnen woonden, samen bestaande uit 28 personen. 3 jaar later werden nog slechts 11 bewoners geteld. Een kaart uit 1804 geeft aan dat er een grote boerderij stond van de familie Merks, met daarnaast nog 4 huizen. Vanaf 1845 veranderde de situatie. Toen werd een mandenmakerij opgericht. Na verdere inpoldering groeide het gehucht onder stimulans van het familiebedrijf uit tot een woonkern. Het gehucht heeft geen kerk of school. Het blijft tot op heden nog steeds een biologisch waardevol gebied. Onder impuls van de familie Merks werden in de loop der jaren een aantal belangwekkende bouwwerken opgericht in Buitenland. Enkele daarvan zijn intussen weer verdwenen. Maar het geheel maakt dat Buitenland vermeld wordt op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Belangrijke bouwwerken bevinden zich vooral in de straat Buitenland en in beperktere mate in de straten Reek en Vitsdam. Onder meer de Sint-Jacobstoren, het Reuzenhuis en de Gildekamer zijn vermeldenswaard.

0: You're listening to 4EBFM, Brisbane's multicultural broadcaster. Transmitting over 50 different languages 24 hours a day. And sharing the world with you.
1: Een buitenlander of vreemdeling, in juridische zin, is iemand die niet in het bezit is van de nationaliteit van het land waar hij verblijft. In het algemeen spraakgebruik wordt de term ook gehanteerd om te verwijzen naar mensen met een recentere migratieachtergrond. De Nederlandse Vreemdelingenwet definieert een vreemdeling als iemand die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld. Het woord buitenlander heeft in Nederland voor sommigen een sterk pejoratieve klank gekregen, omdat mensen uit etnische minderheden die wel in bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit vaak nog steeds door velen als buitenlander worden aangeduid. In België heeft de term buitenlander eveneens vaak een pejoratieve bijklank. In feite is de term vreemdeling meer ingeburgerd, een woord dat eveneens in het publiek debat vaak verkeerd wordt gebruikt, om, net zoals het woord buitenlander, leden van etnische minderheden die wel over Belgische nationaliteit beschikken, te benoemen. De term vreemdeling is in België ook een juridisch begrip om inwoners die niet over de nationaliteit van het verblijfsland beschikken te benoemen en is binnen de rechtsleer of demografie in dat opzicht als neutraal te beschouwen. In de loop der tijd ontstond de behoefte aan andere begrippen, want men wilde mensen met een andere achtergrond nog steeds kunnen onderscheiden, ondanks het feit dat velen inmiddels de Nederlandse of Belgische nationaliteit hadden. Zo ontstond migrant, medelander en tot slotte allochtoon.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren, en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met de Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

binnenste buitenland. Heb je een idee van wat een toponiem is? Nou, als je dat niet weet, dan kun je er makkelijk achter komen hoor. Want als je weet wat topografie is, dan ken je het Griekse topos, plaats. Dat is één. En denk vervolgens aan anoniem, zonder naam. Nou, oniem is dus naam. Nou, plak topo aan oniem en voilà, toponiem. Gewoon Oud-Grieks voor plaatsnaam. Deftig toch, hè? Nou, toponymische plaatsnamen zijn vaak raadselachtige woorden. Soms kun je er wel iets van maken, hoor, zoals bij Eindhoven of Schavenhagen, Monnikendam of Rozendaal. Maar heel vaak kun je het maar beter meteen opgeven. Want wie weet welke broek er nou hangt in Waterland? Wie graaft er in Delft? En wat raadt de kerk in Kerkrade? En wie stampt wat in Stamperschat? Toponymie. Ja, weet je wel, dat

Als veldnaam komt deze naam wel vaker voor. Onder andere de Oosterwolde Groningen. Maar ja, het is wel degelijk Frankrijk hoor. Je kunt er zo naartoe fietsen als je niet te ver uit de buurt bent. En dan kunnen we net zo goed meteen doorfietsen naar Egypte, Groningen. Dat ligt dik 6 kilometer voorbij Frankrijk. Ja, dat is toch absurd, zul je zeggen. Maar er bestaan niet minder dan 3 plaatsen die Egypte heten in Nederland. 1 in Achtkarspelen, Friesland. 1 bij Bladel, Noord-Brabant. En 1 bij Venlo, Limburg. Het plaatsnamenboek heeft het er knap moeilijk mee met Egypte. Het vermeldt alleen maar Egypteneinde bij Veendam, Groningen. Met de aantekening dat het dorp vermoed is naar zigeuners die ook wel Egyptenaren genoemd zouden zijn. Geloof het of niet. Van Egypte fietsen we door naar het dichtstbijzijnde Engeland. We hebben in Nederland namelijk niet minder dan 4 plaatsen die Engeland heten. 1 bij Apeldoorn, Gelderland. 1 bij Dalfse, Overijssel. En 1 bij De Volder, Drenthe. En 1 bij Harderwijk, Gelderland. En ook hier aarzelt het plaatsnamenwoordenboek. Want de naam Engeland wordt bij Apeldoorn al vermeld in het jaar 1227. En toen bestond er helemaal nog geen land Engeland. Het Engeland bij Ruinen, Drenthe, krijgt dan als uitleg: dit toponiem komt vaker voor. In de meeste gevallen gaat het om een samensmelting van eng en land. Het Middel-Nederlands Engeland betekent weiland, grasland. En het voegt er voor alle zekerheid aan toe: een enkele maal kan het om een vernoeming naar het Britse Engeland gaan. Ja, dat dachten wij ook, ja. Maar het klopt natuurlijk wel. Het etymologisch woordenboek vond zelfs nog een 6e Engeland bij Oldenbroek, Gelderland. Nou, wie van Engeland naar Denemarken fietst, die kan al bij Slochteren, Groningen afstappen. Hier citeert het plaatsnamenwoordenboek dezelfde bron. Een oud woord dan betekent wouddal. Weinig bezochte, door bos omringde plaats. Schuilhoek, leger van wilde dieren. De oud-Engelse woorden den, hol, leger, of denu, dal, zijn verwant met denen. Marken markeert een gebied. Ja, maar dat lijkt me toch beter om daar maar niet te stoppen. En als je nou denkt, is dat nou alles? Ja, dan kun je toch maar beter een tandje bijzetten voor als je nog meer plaatsen zoekt, nou je toch in het buitenland bent. Nou, voorlopig blijven we nog even in Europa. Bijvoorbeeld in Oostenrijk, Limburg. Portugal, Zuid-Holland. Polen, Groningen. Vandaar kunnen we dan via Zürich, Friesland, en Bern, Gelderland, snel naar Napels, Groningen en zelfs Rome, Gelderland. Maar kom, waarom zouden wij in Europa blijven? We fietsen net zo gemakkelijk naar Marokko, in Drenthe of Turkije, in Zeeland. En als je niet bang bent voor een beetje kou, Siberië ligt zowel in Drenthe als in Utrecht. En Spitsbergen, inderdaad noordelijk van Siberië, ligt gewoon in Groningen. Waarom de naam Spitsbergen? De plaats is vernoemd naar Spitsbergen, zeggen Van Berkel en Samplonius behulpzaam. Dank u wel. Voor gelovigen hebben we ook snelle fietsverbindingen. Sion ligt bij Rijswijk, Zuid-Holland, en het is vernoemd naar een klooster. Palestina is gewoon een deel van Gelderland en voor Nazareth hoef je niet verder dan Maastricht. Maar we hoeven echt niet zo dicht bij huis te blijven hoor. Oost-Indië ligt in Groningen en Zuid-Carolina vinden we in Noord-Brabant. Nou, zoek het maar op. Genoeg gefietst, we stoppen ermee. Er zijn nog veel meer van die verre streken, waaronder 2 keer Amerika en verder Canada, Borneo en Bombay, plus 2 maal de Krim en ook dubbel Californië. En dat is nog steeds niet alles. Er zijn nog 10 tallen plaatsen in Nederland die wel buitenlands klinken, maar die het niet zijn. Nou, ander keertje maar weer hoor. Het is om te duizelen. Zoveel buitenland midden in Nederland. Nog even ere wie in ere toekomt. Het plaatsnamenwoordenboek geeft nog een leuke verklaring van de namen Petersburg en Moskou. Beide in de gemeente Oost-Sellingwerf, Friesland. Het gehucht Petersburg zou rond 1800 genoemd zijn naar ene Pieter of Peter, een van

de eerste bewoners. Ja, dat hadden we bijna zelf kunnen bedenken. En Moskou ontstond in 1900 precies aan de overkant van het kanaal. Ja, gewone plaatsnamen of deftige toponiemen zijn vaak raadselachtig, maar de vreemdste vind je toch wel op de fiets in ons rare binnenste buitenland. Hey, ik dank u wel.

dat was het Apollo-trio met Op een tropisch eiland. En ik ga verder met een heel mooi liedje van Marius de Haas in het Fries, West-Friesland.

0: Sharing the world with you.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: Mensen die een hersenbeschadiging oplopen, praten daarna soms opeens anders. Ze spreken met een heel ander accent dan ze eerst deden. Foreign Accent Syndrome, of buitenlands accent syndroom, heet dit wonderlijke verschijnsel, dat in de media vaak breed wordt uitgemeten. Tiener ontwaakt uit coma en spreekt opeens Spaans, lees je in de krant. Een Vlaamse taalkundige deed onderzoek naar de neurolinguïstische kant van het syndroom en concludeerde onder meer dat er eigenlijk een aantal heel verschillende soorten van plotseling optredende uitspraakeigenaardigheden zijn die allemaal onder de noemer FAS, Foreign Accent Syndrome, worden geschaard. Het is zelfs zo dat er naast neurologische ook psychologische oorzaken kunnen zijn. Overigens is er nooit sprake van een echt Frans, Spaans of Gronings accent. De uitspraakverandering wordt door de omgeving van de patiënt enkel zo geïnterpreteerd.

0: Dat waren de Sunstreams met Ver in den Vreemde.
1: Buitenland is een initiatief van 5 ondernemende vrienden. In 2017 troffen zij een overwoekerd kampeerterrein aan in Drenthe. Het terrein van 9 hectare groot ligt verscholen tussen een bos van staatsbosbeheer en een natuurlijk zwemmeertje. De droom waar zij aan bouwden is een plek die nooit af zal zijn en die constant in ontwikkeling is. Inmiddels heeft de camping, Buitenland, 2 seizoenen gedraaid. 2 jaar van systeemplafonds verwijderen, coniferen kappen en rechte lijnen krom maken. Buitenland is volop in ontwikkeling. De eerste accommodaties van zelfbouwers zijn inmiddels te huur via de website. Dit jaar kreeg de programmering extra aandacht. Dat betekent geen festival, maar een heel seizoen vol live music, onverwachte optredens en theater. Buitenland is een kleurrijke en eigenzinnige camping waar iedereen welkom is. Een plek waar je als familie naartoe kan gaan, maar ook om prima alleen te zijn. Bijvoorbeeld als je een paar dagen rust zoekt om te werken, te schrijven of als je gewoon even de stad wil ontvluchten. Ze zitten boordevol plannen voor de komende jaren en dus bouwen ze lekker door.

En dat was Frans Bauer met Zomer in Griekenland. En ik ga verder met een mooi liedje van Marius de Haas, die we al eerder in dit programma hebben gehoord, ook weer in het Fries, Op reis.

vakantie en de reis is ook al gepland. We moeten heel naar Spanje toe, dat is een pittig end. We gaan met de auto en daar kijk ik nooit naar uit. Nee, ik zie de teugen op, maar ja, ze moeten naar de Zuid. Ze willen heel vroeg rijden, want dan ben we er op tijd. De Joosjes doen al dransen als die kar de strijd uitrijdt. Dan denk ik, nee, een kilometer, ga nou niet tekeer. Want nacht maar

Nou denken alle mensen vanzelf, wat is dat nou voor een saaie vent? Maar ik kan er eerlijk niks aan doen hoor. Ik geef om vakantie echt geen cent. Dat ga hangen aan zee, ik zou het geen weken kennen. Dat zal bij mij dan ook wel nooit

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!
1: De Nederlandse Kamer van Koophandel in Brisbane, de DCCQ, legt connecties tussen potentiële zakencontacten. Zij worden uw partner in het leggen van waardevolle relaties tussen Nederland en Queensland. U kunt contact met ze opnemen via hun website dccq.org.

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci. En bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye. Auf Wiedersehen. En au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.